vangeri abantu vakehancha musarini yeka kuzoka pande zakama wana mwita mwita.